Tel of Tau zouden geen beperking voor onze geest moeten zijn. Muziek is de taal van de geest. Het dichtst bij het hart. Iets dat van binnenuit komt.